In de doopsgezinde kerk Het Lam aan de Breestraat 2 in Blokzijl is deze zomer de gratis expositie Tussen Nu en Nergens te zien. Van zaterdag 1 augustus tot en met zondag 30 augustus presenteren vier kunstenaars hun persoonlijke interpretatie van het thema in uiteenlopende kunstvormen. De tentoonstelling brengt werk samen waarin materiaal, sfeer en betekenis centraal staan. De expositie is dagelijks gratis toegankelijk van 11 tot 5. Iedere dag is er één van de kunstenaars aanwezig. Elk jaar op de derde zaterdag van augustus wordt de Oldtimerdag Ruinerwold georganiseerd. Dit jaar op 15 augustus en alweer voor de 32e keer. Vorig jaar waren er zeker 2000 oldtimers en circa 25.000 bezoekers. De gehele doorgaande weg staat vol met oldtimers. De buurt achter de brandweerkazerne staat vol met onder andere vrachtwagens en het grote weiland er tegenover staat vol met tractoren en auto's. Gratis entree voor deelnemers en bezoekers. Alleen voor parkeren wordt een kleine vergoeding gevraagd.

0: Guns N' Roses op DNO. En het meervoud van iets wat je in het Nederlands niet kunt zeggen.
1: Yesterday.
0: Yesterdays, inderdaad. In het Engels gebruiken ze het eigenlijk ook niet. Maar ze kunnen er wel mee bedoelen meerdere dagen uit het verleden.
2: Ja.
0: Het is oldtimerdag in Ruinewold. Daarom vandaag hier op DNO extra veel liedjes over auto's. En zo staat er nu ook weer eentje ingepland van Jonas Blue. Fast Car, zo heet hij. Mocht je daar nog heen gaan, heel veel plezier. En zometeen hier... De

0: 108, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossiga stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En tot zover het nieuws.
2: De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in het land. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide 17 kilometer file met een half uur vertraging door een kapotte auto. Ook goed nieuws vanaf knooppunt Leenderheide. Want op de A67 Venlo-Eindhoven zijn bijna alle rijstroken weer vrij. Alleen de rechter is nog dicht voor een spoedreparatie. Er werd daar een vrachtwagen geborgen. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 kilometer file. Veel vakantieverkeer is daar onderweg. Vanaf de grens heb je een uur vertraging. A50 Arnhem-Apel.

0: rijstrook open daar. Richting Arnhem kan je beter voor de route over de A1, de A30 en de A12 rijden. En een half uur vertraging door grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Keulen. Vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man afgelopen weekend. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. En Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Dit is DNO. In de derde week van augustus vinden de eerste Drentse Heidedagen plaats. Tussen zaterdag 15 en zondag 23 augustus organiseert de stichting Behoud Drentse Schaapskudden samen met de 10 Drentse Schaapskudden elke dag een aantrekkelijk programma. De herders met honden en schapen staan centraal. Maar ook het bijzondere van de bloeiende paarse heidevelden wordt niet vergeten. Op de website van de stichting is meer informatie te vinden over deze Drentse Heidedagen. Ga op 20 augustus om 7:15 mee met een boswachter van Natuurmonumenten op zoek naar reeën en ander wild in het Dwingelderveld. De avond valt over Nationaal Park Dwingelderveld. De schemer geeft veel dieren dekking bij het zoeken naar voedsel. Ook de reeën durven zich nu te laten zien. Ga op zoek naar reeën en andere dieren die zich nu durven te laten zien. Maar de natuur heeft nog veel meer moois te bieden als het begint te schemeren. Wie weet horen we de kraanvogels trompetteren of zien we een haas wegsprinten.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. De Ronde van Portugal gaat verder, maar versoberd, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. En het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO.
1: Geralda Wulf, Belinda de Bruin en Monique Huizenga houden op 27 augustus een goed foute bingo in multifunctioneel centrum De Magneet in Hogeveen. Met de bingo hopen zij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor stichting Groot Verzet tegen Kanker. De aanleiding voor deze bingo is een bijzondere uitdaging. Op 3 september beklimmen de drie dames de Mont Ventoux in Frankrijk. Met hun deelname willen ze niet alleen hun eigen grenzen verleggen, maar vooral bijdragen aan de strijd tegen kanker. De twee hunebedden bij Havelte vormen zondag 16 augustus het decor van de dag van het hunebed. Bezoekers kunnen die dag kennis maken met de wereld van de hunebedbouwers tijdens een gevarieerd programma met muziek, verhalen en activiteiten. Het evenement is bedoeld voor liefhebbers van geschiedenis en archeologie, maar ook voor gezinnen en natuurliefhebbers. Voor een deel van de activiteiten is vooraf aanmelden noodzakelijk. Het volledige programma en praktische informatie zijn te vinden op de website van de organisatie.